0: is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Record aantal meldingen bij het Vlaams meldpunt grensoverschrijdend gedrag. Het waren er vorig jaar iets meer dan 1500, of 62% meer dan in 2024. Annick de Blauwe van het meldpunt.
3: Het kan bijvoorbeeld gaan om fysiek of psychisch geweld, over pesterijen, toxisch leiderschap. En die meldingen komen ook uit heel uiteenlopende situaties. Leerlingen of studenten van medeleerlingen, medestudenten, leerkrachten, docenten. Maar evengoed om werknemers die iets meemaken met een collega of een leidinggevende.
2: Het kan ook bij een sportclub of zo. Het zijn meestal de slachtoffers zelf die naar het meldpunt stappen. De mogelijke daders zijn meestal volwassen mannen. Een kinder- en spoedarts van het UZ Brussel is opgepakt voor voyeurisme. De man van 58 zou camera's geplaatst hebben in de slaapkamer van zijn ex-vrouw. Die diende daarop een klacht in. De politie onderzoekt de zaak, onder meer om te zien of de arts nog op andere plaatsen camera's had gezet. Er waren ook huiszoekingen bij hem thuis en in zijn kantoren. Bijna 1 op de 3 werknemers in ons land loopt een hoog tot zeer hoog risico op een burn-out. Vooral in Brussel en Wallonië. Dat aantal stijgt, blijkt uit een nieuw onderzoek van de UGent. Onderzoekster Axana Dalle.
4: Daarbij stellen we vast dat veel werknemers toch een hoge cognitieve en administratieve belasting van de job ervaren. En het is ook opvallend dat de helft van de werknemers taken moet uitvoeren die volgens hen onnodig zijn of eenvoudiger kunnen uitgevoerd worden. Anderzijds zien we ook een aantal factoren die het welzijn bevorderen, zoals de steun van collega's en empathisch leiderschap.
2: Vooral vanaf je 35ste stijgt het risico op een burn-out. En vooral bij mensen die aan de slag gaan met een diploma middelbaar onderwijs. In de Amerikaanse staat New York is de noodtoestand uitgeroepen door een grote uitbraak van de mazelen. Vorig weekend zaten ze daar al aan meer dan 100 gevallen. New York gaat daarom meer testen en sneller vaccineren. In heel de VS doken er al bijna 4000 besmettingen op. Het hoogste aantal in 30 jaar. Het komt vooral doordat al maar minder Amerikanen zich laten vaccineren. In de Nations League staan onze Rode Duivels derde na 4 groepswedstrijden. Ze verloren gisteravond met 4-1 in Frankrijk. De Duivels stonden een kwartier voor het einde nogthans 0-1 voor in Parijs. Je hoort de doelpuntenmaker Dodi Lukebakio.
5: Het is heel moeilijk om zo te verliezen. We speelden natuurlijk tegen een grote ploeg ook. Sowieso moeten we minder goals pakken, maar ik denk dat we zeker weten wat fout hebben gedaan. En we zijn nog wedstrijden, dus we gaan positief verder.
2: Italië klopte Turkije met 3-1. Italië staat zo tweede met 1 punt meer dan onze Duivels. Leider Frankrijk is zo goed als zeker van de volgende ronde. Half november worden de laatste 2 groepswedstrijden gespeeld. De mist trekt traag op, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig, maxima rond 23 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. We halen wel nog rond 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Ons land krijgt binnenkort een eerste alcoholpoort. De slagboom aan een parking gaat dan pas open na een negatieve ademtest. Dat schrijft het Nieuwsblad. De eerste alcoholpoort komt in Hasselt om het systeem te testen. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk.
3: We zien dat er nog veel ongevallen gebeuren met mensen die gedronken hebben. We hebben in Zweden correct gezien. Chauffeurs zien de slagboom bij de uitschiet pas omhoog gaan nadat ze een negatieve ademtest hebben afgelegd. Maar iedereen moet toch beseffen, als je te veel gedronken hebt, dat je een gevaar bent voor iedereen.
2: Elke dag blazen gemiddeld 133 bestuurders positief in ons land. Als het project in Hasselt werkt, wil Kruk het uitbreiden. Meer dan 10.000 vrouwen zijn het slachtoffer van seksuele afpersing op het dark web. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. Mensen kunnen daarvoor $250 op inloggen en de beelden bekijken. Wie beelden van zichzelf wil laten weghalen, wordt afgeperst, zegt onderzoeksjournalist Joppen Uits.
4: Als slachtoffer kan je ook naar dat platform gaan en daar zelf $250 betalen om je eigen naaktfoto's te laten weghalen. Nu, we weten uit vorige onderzoeken van sextortion of seksuele afpersing dat criminelen betalen om foto's te laten offline halen nooit een goed idee is, omdat je hen ook helemaal niet kan vertrouwen.
2: Het parket voert intussen een onderzoek naar het platform. Bijna 1 op de 3 werknemers in ons land loopt een hoog tot zeer hoog risico op een burn-out. Vooral in Brussel en Wallonië. Dat aantal stijgt, blijkt uit een nieuw onderzoek van de UGent. Onderzoekster Axana Dalla.
5: Daarbij stellen we vast dat veel werknemers toch een hoge cognitieve en administratieve belasting van de job ervaren. En het is ook opvallend dat de helft van de werknemers taken moet uitvoeren die volgens hen onnodig zijn of eenvoudiger kunnen uitgevoerd worden. Anderzijds zien we ook een aantal factoren die het welzijn bevorderen, zoals de steun van collega's en empathisch leiderschap.
2: Vooral vanaf je 35ste stijgt het risico op een burn-out. En vooral bij mensen die aan de slag gaan met een diploma middelbaar onderwijs. De co-piloot die vorige woensdag een piloot neerstak tijdens een vlucht naar Israël, wilde het vliegtuig laten neerstorten op een luchthaven bij Tel Aviv. Dat meldde bronnen aan een Israëlische nieuwszender. Passagiers konden de dader overmeesteren en de crash vermijden. De co-piloot bleek bij een andere maatschappij geschorst na aanwijzingen van extremisme. De mist trekt traag op, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig, maximaal rond 23 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. We halen wel nog rond 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden. En ook vrijdag is het wisselvallig en fris.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: Iman.
2: Aha, honey.

0: is Urgent FM.
1: 12 uur.
0: Urgent, Urgent FM.
2: Midi. Voor jouw onstilbare honger naar muziek.

Goedemiddag. Volgende maand is het 10 jaar geleden dat Leonard Cohen overleed. Vandaag viert Urgent FM Leonard Cohen en daarvoor hebben we een radiospecial voor jullie in petto. Eén woord. Meer had hij niet nodig.

latest hit to the wisdom of old.

0: Grind onder fluweel, met het gewicht van een heel leven erin verpakt. Dit is de stem van Leonard Cohen. Dichter, romanschrijver, monnik en vooral een van de grootste songschrijvers van de 20e eeuw. Op 7 november 2016 zweeg die stem voorgoed in zijn huis in Los Angeles. Vandaag staan we stil bij zijn leven, van Montreal tot Hydra, van de folkclubs van New York tot een zenklooster hoog in de bergen en terug naar het podium. Tot op hoge leeftijd. Blijf bij ons, er valt veel te vertellen over een man die nooit haast had.
1: Baby, I've been waiting night and day.
2: Here was a man who inside of a pop song was some big ideas, big dreams.
3: He spent days on every line, said he spends a year looking at a song.
1: Now we did have my life.
2: He's got this prophetic, almost biblical significance. I don't think there's going to be another Leonard Cohen.
4: I'm not a very nostalgic person. I don't really look at the past. I neither have regrets nor occasions for self-congratulations.
1: I remember you well in the Chelsea.
4: When I came to New York, I moved into the Chelsea Hotel. Everybody was there. Nico, Janis Joplin. We thought it was terribly important what we were doing. Maybe it was, who knows? My reputation as a ladies' man was a joke. It caused me to laugh bitterly through the 10,000 nights I spent alone.
1: Everybody knows that the days are loaded.
4: I was always attracted to the monastery where the structure of life was very determined. So I moved into the Zen center and I became a monk. I found that things became a lot easier when I no longer expected to win. You abandon your masterpiece and you sink into the real masterpiece.
5: Urgent FM.
0: Leonard Norman Cohen kwam ter wereld op 21 september 1934 in Westmount, een welgestelde Engelstadige wijk van Montreal in een Joods gezin. Zijn vader, Nathan, runde een kledingzaak en stierf toen Leonard nog maar 9 was. Zijn moeder, Masha, dochter van een Litouwse rabbijn, zong thuis liedjes. Was een gewoonte waarvan de melodieën een diepe indruk op Cohen nalieten. Het verlies op jonge leeftijd, een stevige Joodse traditie en muziek die dus al vroeg door het huis zweefde, was een combinatie die later zijn hele oeuvre zou blijven kleuren. Als tiener leerde hij gitaar spelen, naar eigen zeggen vooral om indruk te maken op een meisje op zomerkamp en richtte hij met wat vrienden een kortstondig countrybandje op. De Buxton Boys. Zijn ware passie bleek echter de poëzie te zijn. Al op jonge leeftijd raakte hij in de ban van de Spaanse dichter Federico García Lorca. Een ontdekking die zijn artistieke leven voorgoed zou tekenen en hem ook tijdens zijn studie aan de McGill Universiteit bleef inspireren. Over het leven in Montreal laat ik Cohen zelf vertellen.
6: With whom did you have best contact with during your childhood?
7: Well, my dog was the closest to me in my household. He used to sleep under my bed and walk me to school every day, wait for me at the end of school, walk home with me. So I can honestly say that the member of the family that I was closest to was my dog.
6: What kind of dog was it?
7: It was a Scotch Terrier.
6: Uh-huh.
7: Very beautiful dog.
6: So you didn't have an overprotective Jewish mother?
7: I had a wonderful mother. I really only met her when I was 40. You know, I never saw her as a woman until I was 40.
6: Mm-hmm. Okay.
7: I think it takes a long time before you see your parents as human beings.
6: That's true.
7: I always thought she was wonderful, and she was... You know, my friends would come back to the house at 2 or 3 in the morning when we were teenagers and make French fried potatoes in the kitchen. And my mother would come down and she'd sing with us till 3, 4 in the morning.
6: Mm-hmm.
7: She was really warm, open, not protective, though, in that smothering sense, no.
1: I saw Adam leave the garden with an apple in his hand.
0: Zo sprak Cohen over zijn jeugd. Maar het was niet de muziek die hem als eerste greep, wel de poëzie. Cohen begon dus niet als muzikant, maar als dichter en romanschrijver. In 1956, toen hij 20 jaar oud was, publiceerde hij zijn eerste bundel, Let Us Compare Mythologies. Rond 1960 streek hij neer op het Griekse eiland Hydra, waar hij een huis kocht en ging samenwonen met de Noorse Marianne Ihlen, de vrouw die later de inspiratie zou worden voor een van zijn beroemdste liedjes, So Long, Marianne. Hun relatie hield helaas geen stand, maar het contact bleef tot ze stierf.

0: Dat was So Long, Marianne. Op Hydra schreef hij in de jaren die volgden meer bundels en ook twee romans, waaronder het beruchte Beautiful Losers. Het boek deed destijds nogal wat stof opwaaien door de expliciete taal. Maar zelfs een geruchtmakende roman als Beautiful Losers bracht weinig geld in het laadje. Pas midden jaren 60, na dat boek, drong besef goed door dat schrijven alleen zijn rekeningen niet zou betalen. Hij trok naar New York, naar de folkscene rond Greenwich Village, vastbesloten om van zijn gedichten liedjes te maken. Luister even mee naar Cohen zelf.
1: Novels and I received pretty good reviews for those novels, but I couldn't pay my rent. In hindsight, it seems like a mad decision that I was going to rectify my economic situation by becoming a singer. But I had been very interested in country music for a long time, and I'd been writing songs for a long time. I thought I'd go down to Nashville and cut a country western record, and that would take care of everything. And on the way down to Nashville, I'd been in Greece for about 6 years. I wasn't really aware of what was going on. I was totally unaware of the so-called folk song renaissance. It wasn't folk music at all, but they call it that. I didn't know who Dylan was, or Joan Baez, or Judy Collins. And on the way down to Nashville, I got ambushed in New York by this whole phenomenon.
2: Judy Collins befriended Cohen and gave him his first big break as a singer and songwriter.
3: I feel extremely close to Leonard. We've been in some extremely intimate situations, not ever as lovers.
1: I met her in New York as part of this moment when I came down to New York on my way to Nashville. And I was introduced to her by a woman named Mary Martin. And I sang a few songs for her that she didn't like particularly, but she liked something about them. And she said, you know, if you write anything else, call me. So when I finished Suzanne, I telephoned her from Montreal and I sang it to her over the phone.
0: Dat was Cohen en die liedjes lieten niet lang op zich wachten. In New York ontmoette Cohen zangeres Judy Collins, die Suzanne opnam nog voor Cohen zelf ooit een plaat had uitgebracht. Dat was het setje dat hij precies nodig had. Toen Cohen 33 was, vrij laat eigenlijk voor een muzikaal debuut, verscheen zijn eerste album, Songs of Leonard Cohen. Zijn stem was geen zangstem in de klassieke zin. Hij had eerder een sobere stijl, bijna monotoon, maar de intensiteit van zijn teksten die sprak boekdelen. Nummers als Suzanne, So Long Marianne en Sisters of Mercy hadden geen bombastische productie nodig. Het was de kwetsbaarheid en literaire precisie die het werk deden. Hier is Suzanne.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Dat was Suzanne van het eerste album. Nu 10 jaar later klinkt Cohen helemaal anders. In 1977 komt het album Death of a Ladies' Man uit, geproduceerd door Phil Spector, helemaal ondergedompeld in zijn beruchte Wall of Sound. De Wall of Sound is een productietechniek die Phil Spector zelf ontwikkelde eind de jaren 50, begin jaren 60. Het komt er eigenlijk op neer dat je heel veel instrumenten, meerdere gitaren, piano's, slagwerk, strijkers, tegelijk laat spelen en over elkaar heen opneemt. In een galmende studio tot je één dichte, bijna orkestrale muur van geluid krijgt. En alles smelt dan samen tot één massief, bijna dramatisch geheel. Een compleet andere Cohen dus dan we gewend zijn, veel minder ingetogen. En de samenwerking zelf, die was al helemaal geen lachertje. Die studiosessies zijn intussen legendarisch, maar niet om de goede redenen. Spector nam gewoon de touwtjes in handen en Cohen had nog nauwelijks iets te zeggen over zijn eigen plaat. Het album werd ook nogal verdeeld onthaald en Cohen zelf heeft er later gemengde gevoelens aan overgehouden. Of het een meesterwerk of een misstap is, laat ik graag aan jullie over. Hier is True Love Leaves No Traces.

Dat was True Love Leaves No Traces. Maar het is hoog tijd voor dat ene lied dat uiteindelijk alles zou veranderen. 1984 bracht wat achteraf een kantelpunt bleek. Met het album Various Positions. Cohen speelde de plaat voor aan Walter Yatnikoff, de topman van zijn platenlabel Columbia. Columbia vond het gewoonweg niet commercieel genoeg en weigerde het album uit te brengen in de Verenigde Staten. Later verscheen het daar toch via het kleine label Passport Records. Halleluja stond op de plaats, maar trok destijds nauwelijks aandacht. Het zou nog heel lang duren voor het de wereld veroverde en de sleutel daartoe was een eerbetoon. Het Franse muziekblad Les Inrecuptibles stelde het tributealbum I'm Your Fan, The Songs of Leonard Cohen samen, met covers van onder meer R.E.M., The Cave en The Pixies. Een album dat Cohen's toen wat weggezakte carrière nieuw leven inblies. Daarop stond ook een kale, een beetje ingetogen versie van Hallelujah door John Cale. Die versie viel op zijn beurt in handen van een jonge zanger, Jeff Buckley, die er zijn eigen, inmiddels legendarische vertolking van maakte. Zonder dat ene tribute-album had Buckley Cale's versie wellicht nooit gehoord en was Hallelujah misschien voor altijd een obscuur nummer gebleven. Cohen zelf schreef in de loop van de jaren tientallen, volgens sommige bronnen zelfs meer dan 80 verschillende coupletten voor het nummer. Het zou zelfs zo zijn dat het nummer in zijn hoofd nooit echt helemaal afraakte. Maar hoe klinkt die allereerste rauwe blauwdruk van een wereldhit? Vergeet de hemelse popversies of de breekbare gitaar van Buckley. Het origineel is een donker, bijna spartaans meesterwerk. Gedreven door een monotone drumcomputer, een dwalend synthesizerorgel en Cohen's diepe, toen nog bijna cynische stem. Luister zelf, hier is Leonard Cohen met de oerversie van Hallelujah.

Dat was dus de allereerste versie van Halleluja, zoals Cohen ze in 1984 opnam. Van de studio trekken we nu naar een helemaal andere plek. Een klooster in de bergen. Op Mount Baldy, boven Los Angeles, werd Cohen monnik. Stilte in plaats van studiolicht, een gebed in plaats van een hit. Eén lied valt die sfeer perfect samen. If it be your will.

0: Je hoorde zo net Boogie Street. Aanvankelijk een gedicht dat Cohen deels schreef tijdens zijn jaren op Mount Baldy. Later omgezet tot lied voor 10 New Songs. Boogie Street is Cohen's eigen beeld voor het wereldse leven waar we allemaal middenin zitten. Maar in een gesprek met Terry Gross van NPR zette hij die eenvoudige tegenstelling terug op losse schroeven. Een klooster, zei hij, is evengoed gewoon een deel van Boogie Street. Je ontsnapt er nooit echt aan. Zelfs niet tussen de kloostermuren. Nu, terug naar de wereld en naar die onaangename verrassing. In 2005 ontdekte Cohen dat zijn voormalige manager, Kelly Lynch, jarenlang miljoenen van zijn spaargeld had achterovergedrukt. Geld dat voor zijn pensioen bedoeld was. Cohen, die toen in de 70 was, stond er op financieel vlak, op zijn zacht gezegd, niet goed voor. Bij de pakken blijven zitten was niet aan hem besteed, dus deed hij wat hij zijn hele leven al deed. Hij ging terug aan het werk. In 2008 vertrok hij, na bijna 15 jaar niet te hebben getoerd, voor een wereldtournee die tot 2013 zou duren. Shows van bijna 3 uur, met telkens 1 pauze, waarbij hij geregeld voor het podium huppelde en op zijn knieën zakte voor zijn bandleden, zijn beelden die veel van zijn fans zich nog haarscherp herinneren. De tournee werd niet alleen financieel een schot in de roos, maar ook artistiek. Het was een late triomf voor een artiest die al velen hadden afgeschreven. Nu, hoe klonken die concerten juist? Het volgende nummer is Star of Song, live tijdens zijn tournee.
1: I don't want anyone to get alarmed. I know you've probably never seen one of these before, but it goes by itself.

You're very kind.

0: dum, do do dum dum.
1: Dat was Tower of Song live. Maar het laatste hoofdstuk van Coen's leven moest nog geschreven worden. In de jaren die volgden bleef Coen, ondanks een steeds brozere gezondheid, opvallend productief. In 2014 verscheen Popular Problems. En op 21 oktober 2016, amper enkele weken voor zijn dood, zijn laatste album, You Want It Darker. Een plaat die opmerkelijk rechtstreeks over sterfelijkheid en overgave gaat. Kort daarvoor, in juli 2016, overleed zijn oude liefde Marianne Elan. Coen, wetend dat ook zijn eigen einde naderde, stuurde haar een brief die de hele wereld ontroerde. Liet haar weten dat hij vlak achter haar aankwam. In de brief schreef Coen onder andere de inmiddels beroemde en ontroerende woorden. Vrij vertaald is het zoiets als: wel, Marianne, het moment is gekomen dat we echt zo oud zijn en onze lichamen uit elkaar vallen. En ik denk dat ik je zeer snel zal volgen. Weet dat ik zo dicht achter je ben dat als je je hand uitsteekt, je de mijne kunt aanraken. En dan is het tijd voor de titelsong van het laatste album, You Want It Dark.

Dat was You Want It Darker. Op 7 november 2016 overleed Leonard Cohen in zijn slaap na een val in het holst van de nacht. Hij werd begraven in besloten kring, neergelegd naast zijn ouders in een eenvoudige houten kist, exact zoals hij het zelf gevraagd had. In Montréal, de stad waar alles begon. Volgende maand is het 10 jaar geleden dat Leonard Cohen overleed. En ook hier, bij ons in Gent, staan we daarbij stil. Van 6 tot 8 oktober organiseert onderzoeker Francis Mus samen met zijn Canadese collega's een wetenschappelijke conferentie rond Cohen. Zo'n 50 internationale Cohen-specialisten worden verwelkomd op de faculteit. Op 6 oktober is er ook een exclusieve leesgroep. In deze leesgroep verkennen deelnemers Cohen's literaire en muzikale oeuvre aan de hand van een speciaal samengestelde bloemlezing en gaan ze in dialoog met een groep internationale Cohen-kenners. De leesgroep vindt plaats op dinsdag 6 oktober van 2 tot 2:15 in de Belvedere van de Boekentoren in het Engels. Plaatsen zijn beperkt, dus inschrijven doe je best snel. Naast de conferentie loopt van 6 tot 8 oktober ook een unieke tentoonstelling in de Boekentoren met reproducties van archiefmateriaal, manuscripten, kladversies en grafisch werk. En dan op 7 oktober is er een culturele avond samen met H Concerts in de Handelsbeurs. Live muziek met Lara van Intergalactic Lovers, Floris Francis Arthur en Jasmine Holay. Interviews met bevoorrechte getuigen en een screening van de allereerste documentaire film over Cohen. En voor wie wil, een themadiner in Montréal Cohen-stijl. Je hoort My Eye van Intergalactic Lovers.

0: Wij konden vandaag Sophia Ammans trekken in de studio voor een interview en een aantal covers van Leonard Cohen.
1: Urgent FM.
2: Voor onze radiospecial over Leonard Cohen hebben we ook een live muzikante in de studio. Niemand minder dan Sophia Ammann. Welkom, Sophia.
3: Hallo.
2: Voor de mensen die jou nog niet zouden kennen, wie is Sophia Ammann?
3: Wel, het is eigenlijk Sophia. ik zeg het maar omdat als nu veel mensen dat horen, dat ze niet allemaal mij Sophia noemen.
2: Ik zal proberen van die fout niet meer te
3: dat
2: maken, want
3: erg,
2: ik
3: dat
2: wist
3: gebeurt,
2: het.
3: Dat gebeurt heel wat. Wie ben ik? O ja, dat is wel een grote vraag, hè? Ik ben muzikant, ik ben songwriter. Ja, ik ben Gentenaar, ik ben Belg, ik ben Canadees. Ja, we zijn vele dingen, hè?
2: Ja, maar het is inderdaad al genoeg, hè? Ja. Vertel eens, wat heeft van jou zo'n grote fan van Cohen gemaakt?
3: Het is mij wel wat meegegeven van mijn ouders toe, vooral mijn moeder, vanuit daar, dat dat veel werd opgelegd.
2: Ja.
3: Dus dat is van heel jongs af aan, zelf denk ik als ik in de buik zat, muziek, was dat muziek die veel beluisterd werd. Dus ik vraag me af of het ook daarmee te maken heeft. Maar ik heb hier ook iets mee. Want op mijn 16, dat weet ik nog goed, heb ik op een rommelmarkt dus deze cd gevonden en zelf gekocht met mijn eigen centjes.
2: Ja.
3: En dat was de Leonard Cohen Greatest Hits. Veel mensen kennen die wel. Met Suzanne, Sisters of Mercy. En ja, ik weet dat dat voor mij een duidelijk moment was dat ik zo echt verslaafd was aan die cd. En dat was, denk ik, voor het eerst dat ik voelde mijn eigen relatie of zo met Leonard Cohen.
2: Ja.
3: Ja. Maar ja, dus dat is een beetje hoe, maar waarom, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik kan wel zeggen wat ik bewonder aan zijn muziek, maar uiteindelijk is het altijd een beetje een mysterie, hè, wat dat u aantrekt.
2: Dat klopt.
3: Maar zijn muziek heeft voor mij iets heel troostend ook. En het spreekt toch ook tot de verbeelding. Ik denk dat hij er is veel mysterie in zijn teksten, ook veel mooie beelden. Al die zaken samen trekken mij aan.
2: Je hebt al meerdere jaren live covers gebracht van Cohen. Kan je daar wat meer over vertellen?
3: Ja, we hebben vooral met ons trio destijds, dat was samen met Joppe Tange en John Birdsong, hebben wij veel concerten in kerken gedaan.
2: Ja.
3: Dat was de Sophia Ammann Plays Leonard Cohen kerkentournee. Allee, een trio. En dat was fantastisch. Zeker dan in kerken.
2: Ja.
3: Die muziek kwam gelijk heel goed tot zijn recht. Hij heeft ook veel soms die religieuze, symbolische bewoording soms in zijn teksten. En ook met dan de reverb van de kerk erbij. Het heeft ook een beetje een dramatisch decor of zo. Ja, en dat was altijd tof. Dat droeg de muziek ook zo. Dat was gelijk een extra muzikantenkerk. Allee, sommige kerken waren al een beetje moeilijker om in te spelen als er heel veel reverb was. Ja, en dat is eigenlijk begonnen. Ik werd gevraagd om op een trouw een nummer te spelen. En ik dacht aan een nummer van Leonard Cohen. Dance Me to the End of Love.
2: Prachtig nummer.
3: Ja, en het gekke was wel dat voor die trouw, achteraf ben ik te weten gekomen dat dat nummer eigenlijk wel over iets veel donkerder gaat te gaan. Onder andere over Wereldoorlog 2 en Joden die eigenlijk in de lijn staan om naar hun eigen graf toe te gaan. Dus heel luguber, heel donker.
2: Oké, maar dat wist ik niet.
3: Maar verschillende mensen vragen wel dat nummer op hun trouw.
2: Ja, ja.
3: Dance Me to the End of Love. Maar, dus het heeft, maar zijn muziek hebben soms ook wel een extra donkere laag, terwijl er ook een lichte laag in zit.
2: Maar ze hebben het je niet kwalijk genomen. Op het
3: nee, mensen weten dat niet. Ik heb dat zelf later
2: nu
3: te
2: wel,
3: weten gekomen.
2: Sophie.
3: Sophia. Ging ik ook mee op stap met Francis Mus, die een boekvoorstelling deed over een boek dat hij over Leonard Cohen had geschreven. En zo ben ik er een beetje toe aangezet om meer van die nummers mij eigen te maken, want ik breng wel redelijk eigen versies.
2: Ja.
3: Ik ben ook niet Leonard Cohen, ik heb zijn stem niet. En wie dat er het al gehoord heeft, hoort ook wel dat de nummers zijn ook wel zo wel anders gebracht.
2: Ja, wel, dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Ja. Of dat je de cover het origineel bracht, of dat je er toch je eigen stem van maakt en je eigen geluid van maakt. Ja, we weten dat dat geen probleem is voor te coveren. Zie je het zitten om nu? een nummer van Cohen te spelen?
3: Zeker, met plezier.

0: Bedankt Sophia voor deze hele mooie live versie. Straks breng je ook nog een eigen nummer. Ja. Kan je daar de connectie tussen Cohen en jezelf een beetje meer over uitleggen?
1: Ja, die connectie is er denk ik sowieso, want dat is een grote inspiratiebron voor mij. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo makkelijk je vinger op te leggen, waar dat je dat dan terugvindt.
0: Ja.
1: Maar met dat de vraag kwam, heb ik daar ook een keer bij stilgestaan. En in Home bijvoorbeeld, ik denk sommige beeldende taal dat ik gebruik, is zeker wel geïnspireerd door Cohen. Gelijk, er is een moment dat ik zing. I look up from the sky, I see a woman lying down in the water, wearing nothing but the river's robe. Dus ze draagt niets anders dan het kleed van de rivier.
0: Ja,
1: dat is natuurlijk... Ik heb dat geschreven, maar dat staat wel een beetje gelijk, denk ik, met soms zo de beeldende taal of zo, waarin dat Cohen mij zeker inspireert, ook om verder te zoeken. Hè.
0: Ja,
1: dat neemt wel wat tijd om zo te schrijven en te zoeken naar, totdat het juist op zijn plaats valt.
0: Oké, ik kijk er al naar uit. Voor de mensen die je nog live aan het werk willen zien, wanneer kunnen ze dat? Waar en wanneer?
1: Ja, wij gaan dus met de band nog mijn debuutalbum Here I Am voorstellen. En daar spelen we nog mee op 15 oktober in de Botaniek. 16 december in Herzelen, 25 januari in Beernem, 3 februari in Mechelen en 17 april in Hammond-Achel. En er komen normaal gezien nog data bij.
0: Kijk, dat is nog een hele drukke agenda. Heel hartelijk bedankt om tijd te maken voor ons.
1: Graag gedaan.
0: Heel fijn dat je bij ons in de studio was, Sophia.
1: Merci voor de uitnodiging.

0: Urgent FM.
1: We sluiten het programma niet af met zijn beroemdste lied, maar met een ander, misschien nog toepasselijker, Going Home, van zijn veelgeprezen album Old Ideas uit 2012. Cohen schreef het als een soort gesprek met zichzelf, een stem die het heeft over Leonard die zijn pak mag uittrekken, zijn stem mag laten rusten en gewoon naar huis mag gaan. Dit is Going Home van Leonard Cohen. Bedankt voor het luisteren.

0: is Urgent FM.
1: 4 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Hallo, hallo. Welkom bij deze special. Van dit afgelopen weekend opende het Designmuseum haar deuren met veel feestgedruis. En daar ga ik jou vandaag terug naar meepakken, naar de opening van het Designmuseum. Na die jarenlange verbouwing en ook de bouw van hun nieuwbouw. We gaan onder andere praten met de architecten en de curatoren van de tijdelijke tentoonstelling. Hier komt Donovan met Museum.

0: straf.
1: Je hoorde Floris Francis Arthur met De Opdracht. Het afgelopen weekend was dus de opening van het Design Museum Gent na die jarenlange verbouwing, waar dat ze een hele nieuwe blok hebben gebouwd om het, de oppervlakte zo te vergroten en de capaciteiten van het museum ook te vergroten. Daar komt natuurlijk heel wat feestelijkheden bij kijken. Zo was er vrijdag al eigenlijk een pre-party voor de opening van het museum. En dat was in de binnentuin van het museum. Daar is ook heel het weekend een, waar daar ook allemaal acts te zien. Daar was een bar. Er was heel veel volk ook, dat daar allemaal naartoe is gekomen. En ja, niet alleen in het museum, in het Design Museum waren er dingen te doen, maar ook eigenlijk in heel de stad hebben ze allerlei partners, heeft het Design Museum allerlei partners waarmee ze samen dingen organiseren. Nu nog de komende, tot en met volgend weekend lopen er nog allerlei activiteiten waar je naartoe kan gaan. Dus zeker eens een kijkje nemen op de website van het Design Museum. En wie ons daar nog meer over kan vertellen is Bie Lijsaert van het Design Museum. Eerst en vooral, wat is het Design Museum gewoon?
2: Het Design Museum van Gent, of Design Museum Gent, is eigenlijk een museum waarin dat we alle mogelijke objecten tonen die met het huis te maken hebben. He? Dus het gaat over gebruiksgoederen, dat is belangrijk. Het zijn producten die we allemaal kennen. He? Het zijn dingen om in te slapen, om aan te zitten, om in te leven. En we hebben eigenlijk een hele uitgebreide collectie van min of meer 1400 tot vandaag. He? En wij gaan eigenlijk uit van het idee, en dat is de basis daarachter, dat alles is vormgegeven wat we rond ons zien. En als iets vormgegeven is, kan je het ook anders vormgeven. En van daaruit zijn we vertrokken ook voor deze collectieopstelling.
1: Waarom bestaat er eigenlijk een designmuseum in Gent?
2: Dat is een hele toffe vraag. Eigenlijk hebben in 1903 een aantal mannen beslist van, we moeten eigenlijk architecten, makers, meubelmakers, glazeniers, goede voorbeelden kunnen tonen en die opleiden, omdat ze met goede voorbeelden gaan geïnspireerd worden om goed eigen werk te maken. En dus hebben die heel veel dingen verzameld. En dat gaat van gotische panelen, over kasten, stoelen, keramiek, vaatwerk. En ze hadden een paar kamers en de academiestraat, waar je kon komen kijken. En je kon boeken komen inkijken. Hele boeken vol stalen van behangpapier en kant. En je kon komen kijken naar fysieke goede voorbeelden. En er waren een dag per week open, voor de rest kon je een afspraak maken. En dat werd een hele grote collectie. Dus in 1920 heeft de stad Hotel de Koning gekocht, hier in de Jan Breidelstraat. En in 1923 zijn we daarin getrokken en hadden we opnieuw die hele goede voorbeelden. En op die manier is dat gegroeid, een beetje zoals je de V&A hebt of het MAK in Wenen, maar dan op een Gentse schaal.
1: Jullie zijn natuurlijk lang dicht geweest. Hoe is dat geweest om zo als museum toch een aanzienlijke periode gesloten te zijn?
2: Dicht zijn in een museum, dat is echt super raar. Dat was voor iedereen ook heel hard wennen, omdat je in een museum, je zit in een heel cyclische beweging. Hè? Dus je werkt telkens naar een nieuwe tentoonstelling toe. Om de zoveel jaar herdenk je je vaste collectie, hoe gaan we dat doen? En nu hadden we plotseling, stopt alles. We hebben heel veel in tussentijd gedaan, maar dat is allemaal veel complexer, omdat je iets op locatie moet doen. Dat maakt het altijd veel moeilijker. En ondertussen moet je gaan denken van, hoe gaan we dat nieuwe toepassen? En dat stilzitten, dat was niet stilzitten, maar geen museum zijn, dat was echt best wel moeilijk. Dus in die zin zijn we ook allemaal weer heel blij dat we terug in de normale routine kunnen stappen, waar we kunnen tonen wie we zijn, wat we doen, dat mensen kunnen binnenstappen. Dat voelt veel natuurlijker.
1: En hebben jullie in de tussentijd ook jullie vaste collectie uitgebreid of daar wat aangesleuteld?
2: We hebben daar sowieso verder aan gesleuteld. Er is eigenlijk, zijn we sinds een dikke 10 jaar bezig met een heel serieus collectiebeleid, waar we ook gaan kijken van, wat houden we, wat is de moeite om te houden, want alles wat je bijhoudt kost ook geld, je moet dat onderhouden, je moet dat opslaan. Wat zijn de fundamenteel belangrijke stukken, wat zijn stukken die misschien iets minder, of hebben we dubbel, als je 12 dezelfde stoelen hebt, moet je die dan alle 12 houden, is bijvoorbeeld een hele relevante vraag. Dus daar is heel hard mee bezig geweest en natuurlijk ondertussen gebeuren ook andere dingen, dus denk je, dit is een interessant stuk, stukken worden aangeboden waarvan je denkt, of je ziet een aantal ontwerpers en je denkt, eigenlijk is dit ook wel een cruciaal stuk. Maar voor het laatste jaar was er een stop. Heeft Team Collectie een onderzoek gezegd van, dit jaar echt niet. We moeten focussen op die collectie daar weer krijgen en dat boek schrijven daarover. En nu kunnen we weer Er staan een aantal zaken on hold natuurlijk, maar kunnen we weer verder verwerven.
1: Wat staat er de komende periode nog op de planning? Want het zijn natuurlijk 10 dagen feest eigenlijk voor het museum.
2: Ja, het zijn nog, het is tot en met volgende week zondag is het echt nog, is er nog heel veel. Dus vandaag en morgen is het museum nog volledig gratis te bezoeken. Daarna is het enkel de nieuwe vleugel die gratis is en koop je voor de rest standaard zoals elders een ticket. Er zijn nog vandaag en morgen heel veel workshops en lezingen, maar daarna kan je ook nu alleen, maar je kan ook nog tot en met 11 oktober, volgende week zondag, op verschillende plaatsen in Gent, in Barrettoire, Bruy, de Dada Chapelle, Gouvernement, Fluvius en nog een aantal partnerorganisaties, kan je ook nog terecht voor workshops, voor lezingen, voor hele fijne tentoonstellingen. Dus er is echt nog wel veel te zien en te doen.

zacht gefluisterd. Ik had het plannetje helemaal uitgedacht. Ik had het aan een vriend verteld.

vroeg of laat, maakt niet uit. We zien wel hoe het loopt, ik zie ooit wel weer. Want ik zit hier en jij zit daar.

0: Terwijl we in het Designmuseum waren, stelden we eigenlijk aan iedereen één vraag. En dat was, wat betekent design voor jou? Want design is natuurlijk een term die heel veel kan betekenen. Zoals Bea al eerder had verteld in haar in de uitleg over het Designmuseum, is het Designmuseum oorspronkelijk gestart als een plek voor goede voorbeelden. Maar niet iedereen begrijpt hetzelfde onder wat dat design is. Dus daarom hebben wij dat een keer gevraagd wat dat de bezoekers van het Designmuseum nu juist verstaan onder design.
1: Design is hoe dat de dingen eruit zien en eigenlijk functionele objecten een vorm geven.
2: For me, design, I either end up going incredibly general or like too specific. I don't know. Is it purposeful? Is it like the purposeful putting together of something, the shaping of something, the intention behind making something? But then I guess we can also say that nature designs things which doesn't have intent, but has been, I don't know, cobbled together over lots of little moments. Does it fall between those two very different things? Is it nothing? Is it, I don't know, the seeing of intent behind something?
3: Dat is me laten inspireren door mooie dingen.
4: Ja, voor mij ook. Inderdaad, en proberen dat te verwerken in mijn eigen woonplek eigenlijk.
5: Voor mij is design, omdat ik programmeur ben, toch vooral het zicht van websites en applicaties, hoe dat iets intuïtief lijkt en ontworpen is. En ik denk dat dat ook verder gaat dan websites in het algemeen. Dat is design voor mij.
6: Design betekent voor mij niet per se wat de anderen erin zien, maar eerder wat u zelf erin ziet. En bijvoorbeeld als je iets ziet waarin dat hij het wel ziet, maar anderen niet, dan vind ik dat voor mij eerder design.
7: Ik denk dat voor mij design een stukje tijdloosheid is of zo. Dingen die niet uit de die blijven vernieuwend lijken, ook al zijn ze al super oud.
8: Het kan verrassend zijn, het kan elegant zijn, vernieuwend. Kan ook, je ziet dat hier nu in de vernieuwing, heel mooi passen bij oud en nieuw. Ja, ik vind het echt de moeite waard om, ik ben daar niet gepassioneerd mee bezig of beroepsmatig, maar ik vind het altijd een verfrissing.
9: Voor mij is design iets maken dat werkt en dat tegelijk ook mooi is.

0: Dit is Urgent FM.
1: Je luistert nog steeds naar de radiospecial rond het Designmuseum Gent, die de deuren dit weekend feestelijk heeft heropend. We hebben daar straks al met de architecten van Crokey en Cambry, van het Engelse architectenbureau, maar ze hadden hier ook in België hebben ze ook een architectenbureau waar ze mee hebben samengewerkt, Atam, en daarmee hebben we gesproken met de zaakvoerder Bram Aerts.
2: Mijn naam is Bram Aerts en ik ben zaakvoerder van Atama Architecten. We zijn een van de architecten die aan het project hebben gewerkt, samen met Rest en Carmody Grork. De start is altijd heel goed kijken naar de context, naar wat er zich in de onmiddellijke omgeving bevindt. En dat is natuurlijk het prachtige stadscentrum UNESCO Erfgoed van Gent. Het is ook de onmiddellijke buren. Het is ook het programma, wat heeft de bouwheer op het oog. En dan gaan we aan de slag en wordt er ontworpen en getest. Wordt heen en weer gecommuniceerd over wat goede opties zouden zijn. En zo wordt stelselmatig aan een verhaal geschreven.
1: En wat zijn zo de grootste uitdagingen om in een historisch stadscentrum te bouwen, te ontwerpen en te bouwen?
2: Ja. Ik denk dat het belangrijk is dat het Designmuseum, een openbaar gebouw, dat gezien wordt, maar dat het ook niet domineert. Dus het is zoeken naar een juiste balans tussen aanwezig zijn en afwezig zijn. Het museum wil gezien worden, dat is heel begrijpelijk, maar het mag ook niet alle aandacht opeisen. Het is dus eigenlijk een evenwichtsoefening in het juist proportioneren, het juist vormgeven, het juist richten van het nieuwe gebouw naar de stad toe. Zodanig dat het wordt opgemerkt, maar dat het toch ook heel veel respect toont ten aanzien van de historische context en de gebouwen die er al zijn.
1: Het nieuwe gebouw is een houtskletbouw geworden. Van waar die keuze?
2: Het is niet echt een skelet, het is een massieve houten draagstructuur. Die heeft een veel kleinere milieu-impact dan een betonnen gebouw bijvoorbeeld. Dat was een belangrijke reden, maar dat was niet de hoofdreden. De hoofdreden is eigenlijk dat het gebouw op het ogenblik dat je het bezoekt een soort van verwantschap vertoont met andere interieurs die je hier in de context zou kunnen bezoeken. Heel veel historische gebouwen hebben prachtige dakgebintes, heel veel ruimtes, onder andere ook in Hotel de Koning, hebben houten lambriseringen, houten plafonds. En we vonden het belangrijk dat die verwantschap ook in het nieuwe gebouw gestalte kreeg.
1: Wat is het favoriete aan het nieuwe deel, of aan het totaal eigenlijk, dat je hebt kunnen verwezenlijken?
2: Wat ik heel fijn vind, zeker nu tijdens de opening stellen we dat vast, is hoe dat mensen doorheen het gebouw circuleren. En dat was een van de centrale opdrachten. Dat was eigenlijk het zorgen dat de verschillende delen van de site met elkaar werden verbonden. Als een soort missing link tussen die verschillende gebouwen. Zelfs in Huis Leten, dat langs de Drapstraat gelegen is, ook daar vind je mensen terug die zich ergens in een hoekje hebben neergezet. En het is fantastisch om te zien hoe iedereen ook het gebouw beklimt, als het ware. Als in een hoge boom bijna, en om dan over de stad te gaan uitkijken. En ondertussen de stad ontdekken, maar ook in contact komen met design. Dus ja, het is eigenlijk beyond our wildest dreams om dit nu tot leven te zien komen.

Dankjewel om vandaag te luisteren naar deze radiospecial over het Design Museum Gent. Ik zou zeggen, trek er zeker eens naartoe, ga het zelf ervaren. Het is zeker de moeite om het te zien. Meer info vind je op de website van het Design Museum. We sluiten af met de talisman van Sunday Charmers.

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Op Brussels Airport worden vrijdag zo'n 140 vluchten geschrapt. Aanleiding is een staking bij een bagageafhandelaar. Een deel van het personeel neemt deel aan de nationale vakbondsactie tegen de maatregelen van de federale regering. Het gaat om 140 van de ongeveer 500 vluchten die dag. Betrokken passagiers worden op tijd verwittigd, zegt Isan Shua Lekli van Brussels Airport.
3: Wel, de afhandelaar heeft natuurlijk de luchtvaartmaatschappijen die ermee werken geïnformeerd. Dus zij zullen nu hun vluchtschema's aanpassen en de passagiers rechtstreeks informeren. Passagiers kunnen op onze website ook nakijken of hun luchtvaartmaatschappij met Alisia of met de andere afhandelaar werkt. En dan weten ze ook of er voor hen wel of geen impact mogelijk is.
2: Er wordt vrijdag trouwens ook gestaakt bij de lijn en bij de MIVB. In Luik zijn de studentenprotesten opnieuw uit de hand gelopen. In de voormiddag trok een groep betogers langs verschillende middelbare scholen. Het verliep eerst vreedzaam, maar rond de middag sloeg de sfeer weer helemaal om, vertelt journalist Jeroen van der Aura.
4: Sinds de middag eigenlijk ontaart het hier een beetje in het centrum van Luik. Verschillende vuilbakken zijn al in brand gestoken. Constant geknal van bommetjes ook. Molotovcocktails hebben we gezien zelfs. Het zijn zeker niet allemaal scholieren, maar ik heb wel de indruk dat de betoging gekaapt wordt door jongeren die uit zijn op rellen en confrontatie met de politie.
2: Er wordt al sinds vorige week geprotesteerd tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Ook gisteren kwam het tot stevige confrontaties met de politie. Onze winkelkar blijft goedkoper worden. De inflatie in de supermarkt daalt voor de vierde maand op rij. Dat heeft Test aan Koop berekend op basis van een volle kar in de 6 grootste supermarktketens. Onder meer fruit en groente, diepvriesproducten en vis waren in september goedkoper dan in augustus. Alcohol, poetsproducten en shampoos werden dan weer een pak duurder. De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont mag terugkeren naar Spanje als vrij man. Het Spaanse Hooggerechtshof trekt het arrestatiebevel tegen hem in. Puigdemont vluchtte 9 jaar geleden naar ons land nadat hij een referendum had georganiseerd over de onafhankelijkheid van Catalonië. En dat was volgens het Spaanse gerecht illegaal. Maar nu kan Puigdemont dus niet meer worden aangehouden. Vanmiddag en vanavond veel zon bij 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. Opnieuw tot 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden. Ook vrijdag wisselvallig en fris.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Welkom bij Sonic Safari. Zondag laatstleden was het Werelddierendag. We zijn vandaag 6 oktober. Op 4 oktober is het Werelddierendag, vernoemd naar Franciscus van Assisi. Een heilige die bekend stond om zijn grote liefde voor de natuur en dieren. En 4 oktober is zijn sterfdag. First track of this episode. Surprise chef. Tadpoles, dat zijn kikkervisjes.

Staples. En nu gaan we naar A Black Swan. Hoe deze songwriter zich nog steeds een outcast outsider voelt. Het is iets in zijn bloed, in his mind. The Black Swan himself. The singer from Radiohead. Tom York.

Dat was Tom Waits met een ode aan de housefly, de huisvlieg. In de mix met de soundtrack van Jaws van John Williams. En nu gaan we naar de axolotl.

DHT Ardo en Blixa Bargeld van Einstürz der Neubauten. Of de axolotl, een bijzondere, volledig in het water levende salamander, oorspronkelijk uit Mexico, blijft in de larvenstadium. Kan alles teruggroeien. Zijn vleeseters.

ein kleines Axolotl, nicht spezialisiert.

sound of the dolphin. Volgende track heet Whale. Dat majestueuze, gigantische dier, het grootste zoogdier ooit bestaan. Whale van Hi-Hats and Trees, dat is van Lander Gijsling.

0: Now this is Snake Jazz. Remember Rick and Morty? Daar heb je een of andere planeet waar slangen de maatschappij bestieren. Je kunt het nog bezwaarlijk muziek noemen, maar het past in deze aflevering.
1: Enough is enough! I have had it with these motherfucking snakes on this motherfucking plane! Everybody strap in! I'm about to open some fucking windows.
0: Dit is The Rat, The Walkman.

from New York. Band die een 23 reunitour deed, The Walkman. En nu gaan we luisteren naar een andere New Yorkse band die in de jaren 70 van naam is veranderd van Rainbow, want er bestond al een Rainbow, naar Wicked Lester. Een track die ik toevallig gehoord heb door een mix van Cameron Winter en I liked it. It's Wicked Lester met Woman You're Gonna Pay For This.

rolt de kamer open als een tapijt. Een nieuw seizoen, jawel, begint gevuld met grooves die ruiken naar de jaren 70. Tapijtparel is terug met een platenkoffer vol verborgen juweeltjes. Een wekelijkse tijdscapsule klaar om je dinsdagavond te laten dansen. Met geestverruimende snoepjes, ik ben Stefan en o zo blij dat je er opnieuw bij bent. Je hart doet dansen. Welkom bij...

En ook dit seizoen wekelijks een DJ ware vinylsnoeper de tweede dinsdag van de maand. En elke laatste dinsdag van de maand een live opnamesessie. Welkom!

Liar Liar van Tom Tom. En nu een groep die Cubaanse traditie vermengt met jazz en funk. In een flinke dosis avontuur, ritmisch, machtig vol beweging. Irakere met Chequeresan.

Tere! Nu tijd voor een beetje een melancholie, warme melodie. En een verhaal dat blijft hangen, het gouden kooitje van Guzun Ilbaha.

Een hemels gebakje, een Turks gebakje weliswaar. En we gaan naar Letland met een stem die zachtjes door de nacht grooved. Josefina van Mirza Zire.

en de motoren draaien zachtjes warm klaar om te vertrekken. En met het heel toepasselijke I'm gonna pack, koffer dicht, lichten aan, klaar voor Cosmo 3 uit 79.

Ik ga invloed heeft gehad. Jawel, Giorgio Moroder. Kosmisch pulserend en vol nachtelijke spanning. Here we go!

komen van deze eerste tapijtparel van dit nieuwe frisse radioseizoen op Urgent FM. En we gaan even vertragen met een groep die een heel eigen muzikale wereld bouwt, waarin klassiek, folk en minimal speelse experimenten ontmoeten. Lichtvoetig, eigenzinnig en weg van de wereld. Nog even melden, volgende week is er geen tapijtparel, ik weet het, maar Filmfest neemt het over. Maar de week nadien zijn we volop terug. Scheef, ik hou van je hoek af. Tot binnen 2 weken.

laatste nummer, Malen Cuba, Curfew. Graag tot over binnen 3 weken met niemand minder dan Flume.

0: Hey, hey, we zijn er terug met Open Dex hier op dinsdag, uw uur Gent FM in ons lieve stadje Gent. En we hebben hier vandaag weer heel wat leuks voor u in petto. We hebben onder andere in de studio Benjamin, yo.
1: Yo, yo.
0: Oh my, dat staat
1: er. Dat klinkt wel beter.
0: Ietsje verder van de micro misschien, ja. Top, top, top. En ook onze Naïm van Vriendschap is hier.
2: Hey, hey.
0: Yo. En straks gaan we ook onze guest even voorstellen. Opnieuw een heel interessante dame deze keer. We gaan ons natuurlijk even eerst inwijden met onze algemene vraag van de week. Het is natuurlijk bijna midden van de week, dus hoe was het weekend geweest? Want onze weekends zijn altijd wel speciaal, zeker. Ik begin met Benjamin. Yo.
1: Hey, Mike, het is iets met die Mike, denk ik. Het weekend was nice begonnen in de Amigo op vrijdag.
3: Ja.
1: Ga mij even hier.
0: Ah, oké. Okay.
1: Yo, dat klinkt beter. Het weekend begon op vrijdag in de Amigo. Een feestje dat ik zelf mee help organiseren, Back to Wax. Met St. Luke's Too Late Groove en de Back to Wax crew. Was heel gezellig. Goede house vibes. Only vinyl all night long, dus dat was een heel leuk feestje. En hij was er ook even zeker zonder.
0: Ja, ik was er zeker even bij, dat was heel leuk.
1: Ja, het was nice. En dan de zaterdag naar de maat geweest in zijn mancave en er wat pintjes gedronken en wat plaatjes opgelegd ook. Dus leuk okay. weekendje.
0: Ah, ja, ja. En was het bij u, Naïm?
4: Ja, een beetje hetzelfde start als like jullie. Back to Wax geweest. Voor mij een van de beste sets in zeker het afgelopen jaar, als het al niet langer is. St. Luke's, dikke topper, samen met Too Late Groove. Fantastisch gedaan. En ja, dan zaterdag een speciaal momentje voor ik en mijn compagnon van Vriendschap. Ik heb mogen helpen bij het huwelijksaanzoek van hem.
0: Oeh.
4: Dus dikke shout-out naar Sharon en Björn. Dikke proficiat. Dikke ook proficiat. Nog een keer. En zondag was het verjaardagsverrassingsfeestje. Ja. Over het algemeen, ik zou niet zeggen op het gemak, maar goed ingevuld alleszins.
0: Goed ingevuld, oké. Okay. Ja, bij mij was het eveneens van dat. Ook een beetje mede dankzij zelf onze gast. Maar die gaan we nog heel even, binnen een paar minuutjes. Ik heb eigenlijk gestart op donderdag met een person invite sessie in de Giraffe. Ik doe dat af en toe een keer. En deze keer heb ik ook Open Dex erbij betrokken.
4: Ja, nice.
0: En, weliswaar vier DJ's uitgenodigd om te komen spelen. En hele coole sets gehoord. Ook dikke merci aan Balder die op de last minute is komen invallen. Want er had iemand afgezegd, Sista Lola was ziek gevallen. Maar heel goed feestje gehad. En echt, het was een soort van de studenten zijn terug. Laat ons er even een feestje van bouwen. En het was echt wel zo gevoelde, de studententijd is terug aangebroken. Want het was eigenlijk stampenvol vanaf een uur of 12 tot eind. En echt een crazy ervaring weer. Maar dat zijn we ondertussen wel een beetje gewend van de Giraffe, denk ik.
4: Ja, en beter kan niet natuurlijk.
0: En beter kan inderdaad niet. Dan de vrijdag, super dikke proficiat aan mijn maat Michiel Rolier. Die is net afgestudeerd als doctor bij de Universiteit Gent. Bioscience en Engineering. En die gaat de wereld gaan redden. Tegen unsafe AI in Californië. Die is nu al naar daar vertrokken. Er is een link. Maar hij heeft een heel mooi eindwerk gemaakt. En ik heb dan ook even op zijn feestje langs geweest. Waar dat er ook trouwens dikke DJ's, dikke boksen, een hele ravekelder, alles erop en eraan. Dus het was daar heel moeilijk weg te krijgen. maar ben dan uiteindelijk nog naar Back to Wax geraakt. En daar een paar uurtjes nog gespendeerd om dan naar huis te gaan. Want de volgende dag mocht ik nog een keer gaan draaien. En dat was dankzij onze gast, want zij organiseert samen met Galeria Ino bijvoorbeeld. Organiseert ze elk jaar een Dag van de Klant DJ Showcase. Maar ik ga haar daar subiet wat meer over laten vertellen. Maar ik heb dus eigenlijk gedraaid in Brussel in de Galeria Ino in de winkel.
4: Nice.
0: Ik heb een track ID van OmUnit. Ik weet niet of je dat kent, maar super underground naam.
1: Ja, ik ken dat.
0: Aan een 65-jarige vrouw of zo gegeven daar. En ik vond dat echt heel speciaal dat ik dat kon doen. Want ja, mensen zijn natuurlijk curieuze wezens. En je hoort wel een keer wat specialere muziek van de ene DJ dan een andere. Hè, natuurlijk,
4: op muziek staat geen leeftijd. Dat
0: op
4: is
0: muziek
4: duidelijk.
0: Staat ook geen leeftijd, inderdaad. En dan die avond. Ja, sorry, ik heb een heel druk weekend gehad.
4: Doe maar, jong.
0: Die avond was het ook nog Star Wars in de vooruit. En dat was de final edition. Dus er komen even geen Star Wars meer. Tot als er hopelijk iemand het concept ooit overneemt of zo. We zien wel wat dat allemaal naartoe gaat. Maar 187 heeft daar een heel mooie afsluiter gekregen. Heeft daar een heel fijn cadeautje, een soort van maquette van alle affiches samen gekregen. Ja, het was echt een prachtig feest. Ja, ik ben er een beetje emotioneel van, omdat ik ga daar al 15 jaar naartoe of zo. Dus dat is wel mooie... een heel mooi evenement. 25 jaar lang.
1: Soms is het ook leuk om iets af te sluiten en op een mooie manier en zo te laten.
0: Voilà. En ik denk ook, inderdaad, als je ergens mee gaat stoppen, je weet dat je het niet langer kunt doen of zo, dan is het beter dat je ook gewoon stopt wanneer je het voelt, wanneer dat je goed bezig bent en wanneer dat echt leuk loopt, zodat je met een knaller kunt afsluiten. Dus tot daar aan toe. Maar we hebben ook nog een vooruitblik om te doen. We gaan daar ook onze gast bij betrekken zometeen. Maar ik kan al meegeven, het is Dorien van Steen. En hey Dorien.
2: Hallo,
0: ja,
2: hallo.
0: Komt er maar bij.
2: Kun je mij horen of... Is het beter zo?
0: Yes, nu is het beter.
2: Right.
0: Super tof. Want wij zullen al beginnen met eigenlijk de outlook naar komend weekend, waar dat Naïm straks extra laagje op bovenop gaat toevoegen. Maar wij kunnen al aankondigen dat we een Loud Ladies collab hebben met OpenDex. En ik ga de line-up er nog eens bij halen, want die is uiteraard super fijn. En ik kijk er heel hard naar uit om die DJ's een keer allemaal te horen. Om te starten gaat jij met Ziva een back-to-back spelen.
2: Yes,
0: tot 11:30 de start set. Dan hebben we een DJ, ik denk uit Antwerpen of zo, Linisva. Dan komt Krika, die komt ook van redelijk ver, maar dat zijn kei goede DJ's. Van over heel het land eigenlijk.
2: Yes.
0: Dan hebben we ook nog Lara Louise en Miss Nikki. En het wordt eigenlijk een mix van allerlei genres. We beginnen met groovy, funky house. En we eindigen eigenlijk echt met de zwaarste drum bass beats, denk ik.
2: Ja.
0: Een beetje gelijkaardig met wat dat jij hebt meegemaakt onlangs in de Charlatan, right?
2: Ja, een beetje ook waar we voor staan. Loud Ladies wil het niet in vakjes opdelen.
0: Ja.
2: We willen openstaan voor alle genres en elke DJ.
0: Voilà.
2: Wat kwalitatief is, hè.
0: Ja, ja, ja. Dus dat. Ja, kijk, dus de cat is out the bag. Loud Ladies, hè. We gaan hier straks nog even verder ingaan op Loud Ladies. Want we hebben immers de founder hier bij ons die ook een set gaat spelen. Maar we gaan eerst even overschakelen naar Naïm, want hij heeft hier een mooi nightlife-overzicht voor ons mee. Voor wie niet kan wachten om te horen wat hij allemaal te doen is van het weekend.
4: Ja, ja. Het weekend is weer druk gevuld, maar we zijn iets anders gewend van ons hand, denk ik. We kunnen meteen al beginnen met donderdag. Een klein streepje cultuur, iets dat mij iets nauwer aan het hart ligt. Want namelijk in de Capitool is er music from Studio Ghibli to One Piece. Dus alle muziek die gewend zijn van anime en animefilms, zoals Studio Ghibli en One Piece, er zullen nog andere genres, andere series tussen zitten, doen ze op een klassieke manier. Dus een heel orkest die alles een beetje regelt en die alles naspeelt. Dus ik ben een aanrader, want iets dat ik altijd vrij graag hoorde was Studio Ghibli. Zeker hun muziek is altijd top en hun films zeker. Dus zeker een aanrader voor de mensen die het wat rustiger willen op een donderdag, maar toch iets willen doen. Dan hebben we in de Charlatan onze shuffle mode met onder andere DJ Creator. Dat is wat meer uw hitjes, wat meer uw populaire muziek, maar ideaal voor de studenten die donderdag nog een stapje willen zetten. En zeker in de Charlatan is het altijd de moeite. Dan hebben we ook in Barbaros Jasper Invites. Meer hard groove, techno, wat meer hardere dingen.
1: Ik ben ook al op de show geweest.
0: Is niet Japser?
1: Japser, ja.
4: Mijn excuses. Maar ja, inderdaad, altijd ook wel de moeite. Barbaros, zeker met als ze vernieuwd zijn, is het qua sound en ja, interieur zeker toffer dan het vroeger was, vind ik zelf.
0: Ja, ja.
4: Dus ook altijd aanraden voor de mensen die
0: het doen. Is het nu recentelijk vernieuwd? Of?
4: Denk een paar maanden geleden. Ah, zo kort voor de zomer is het vernieuwd geweest. Dus dat is al eventjes. Maar ja, ook voor de buren, geluidsoverlast, zo'n ding. Ze hadden daar vrij veel miserie. Ja. En gelukkig is dat al wat verbeterd. Hebben we al het geluk gehad om daar een keer te mogen spelen. En sowieso wel een aanrader. Altijd wel een feestje te vinden daar.
0: Oké.
4: We hebben dan ook natuurlijk onze open decks, zoals eerder vermeld al, in de Giraf, Loud Ladies, Doreen van Steen, onze gast voor vanavond, is er zeker
0: open
4: aanwezig.
0: Open till 5.
4: Ja, dat gaat mijn absolute aanrader voor die donderdag alleszins. We hebben dan ook nog, de vrijdag kunnen we beginnen met de Kompas. Kompas is weer open, ze hebben een nieuw contract, alles wordt vol een bak gegaan daar. Dus we hebben Jana Maste, All Night Long. Kan ook wel een zekere aanrader zijn voor de mensen die willen. Kompas, kun je er nooit mis mee doen, vind ik zelf.
0: Ja.
4: We hebben in Amigo, onze club waar we al eerder over gehad hebben voor Back to X, doen nu 3x2. Ook een DJ dat ik zelf persoonlijk ken, Nate Dalton, organiseert dat. Dat is vooral vinyl, of eigenlijk voornamelijk vinyl.
0: Welke genres kunnen ze verwachten?
4: Vooral disco zou het zijn. Het concept is ook, ze kiezen een aantal DJ's die een aantal jaren draaien, meestal een jaar of twee, soms drie. Ja. Deze keer zal het tussen de jaren 1977 en 1988 zijn. Dus uw oldschool platen, uw disco, uw soul, uw funk, het zal er allemaal tussen zijn en het zal allemaal fantastisch aan een gedraaid worden.
3: De DJ's moeten eigenlijk een aantal platen kiezen uit een bepaald jaar, dat is het concept.
0: Oké,
3: dus,
0: mooi.
3: Iets wat al redelijk uniek is ook hier.
0: Ja, tof.
4: Ja, het is redelijk nieuw, maar het is wel een aanrader. Ik ben al een paar keer naar de edities geweest die er hiervoor waren en zeker de moeite. Dus de mensen die op zoek zijn naar wat disco, soul, funk, zeker naar Amigo gaan. We hebben dan ook in de charlatan Wap Wap. Wat meer afrobeats, dancehall voor de mensen die daar op zoek zijn. Iets minder mijn genre, maar ik wil niet zeggen dat het daarvoor slecht is of zo. Zeker goed. We hebben ook onze open club night in de Club Copain, waar dat vooral 2000s classics zijn, uw R&B, wat hip-hop. Er zal ook wat pop-muziek tussen zitten en al. Dat is ook iets nieuws dat zij start zijn, Club Copain. Dat is eigenlijk vlak naast Café Copain, in de vroegere Club 4, denk ik dat was.
0: Ja.
4: Een eerste editie was blijkbaar al zeker de moeite, een openingseditie. Dus ik denk dat vanaf nu alleen maar beter en beter zal worden.
0: Ik ben er ook even langs geweest toen. Het zag er inderdaad wel de moeite uit.
4: Ja, wel. Ik ben er nog geweest met de Gentse Feesten, Club 4. En het is compact, maar goede sound, lekkere cellen en snel gevuld. Dus rap dekfeest.
0: En we hebben daar, denk ik, 10 opendex edities gehad zelf.
4: Ja, kijk. Nog beter. We hebben dan ook nog Vertigo in de Club Sauvage. De Club Sauvage is ook weer open. Misschien een beetje weggestoken voor sommige mensen die nieuw zijn in Gent. Het is achter de McDonald's. Aan de Korenmarkt.
0: Ja.
4: Dus altijd wel de moeite. Ook mooi ingedeeld, vind ik. Leuk om te gaan. Daar zal het vooral trance en hardcore zijn. Dus mensen die echt door willen stampen een hele avond lang. Ik denk dat Club Sauvage your go-to place is.
0: Okay.
4: We hebben dan ook nog in Babar iets dat ik recent ontdekt heb in de Klein Turkije. Niet ver van de Ringo. Denk zelf ernaast, als ik het goed op heb. Hebben ze nu ook de Babar Selects. Heel dit weekend. Maar de vrijdag is het met The Wizard. Het zal een beetje meer uw kleine muziekstijl zijn. Ja. Altijd wel gezellig. Tof om een drankje te gaan halen en toch een dansje passeren. En we hebben ook nog in de Giraf Gizef Invites. Back again. Dat was mijn eerste keer dat ik hier was. Ook, had hij ook al iets georganiseerd met Nachtluipaard. Nu is het met Bimira. Dus wat trippy techno, wat hardcore, hard groove, gratis. Ja. Dus mensen die passeren aan de Vlasmarkt, zeker een keer binnenspringen, zal wel de moeite zijn. En dan kunnen we beginnen met de zaterdag. Redelijk. Ja, ik zeg het. Het is een druk weekend. De zaterdag is zeker druk. We hebben onze nachtmakers, voor de mensen die het nog niet kennen. Het is in de derde editie. Verschillende bands, DJ's en zo die daar gaan optreden in de Widokai. Altijd leuk. Zeker de moeite om een keer te passeren als je van vroegs af aan wil starten. Onze maat Kimori heeft daar vorig jaar, denk ik, of twee jaar geleden gedraaid.
0: Ja, ja. Ik was de curator van die stage toen.
4: Kijk, voilà.
0: En ik ga er ook te vinden zijn van het weekend,
4: Dus de mensen die onze maat hier willen ontmoeten, kom zeker goeiedag zeggen. We hebben de Bonsai Avond in Kompas terug. Dus de Bonsai All-Stars, onder andere DJ Furax vanuit onze oude tijd. Ja, ja. Voor de mensen die het nog weten, Big Orgus en zo.
3: Welk nummer is dat weer van hem?
4: Big Orgus is van hem.
0: Toen.
4: Ja, inderdaad, onder andere. Dus ja, voor de mensen die nog een keer de goede oude tijd, of wanneer dat wij 16 jaar waren en zo, nog een keer van meemaken, zeker de moeite. Black Prince zal er ook zijn. We hebben in de Club Compa MDHD Invites, met onder andere Latiri en Freddy G. In de Funker is het een open mic voor electronic bands, dus de Emon 9000, of Emon 9000, ik weet niet hoe dat juist uitgesproken wordt. Iets leuks dat Funker nu doet, een beetje een club meer opstaan voor wat onbekendere mensen, onbekendere bands, maar elektronisch zal sowieso goed zijn, want curators van Funker staan altijd op punt. We hebben ook het Gerald zijn verjaardag in de Charlatan. De top 50 van Gerald. fantastische foto, alleszins, voor het te promoten. Ik denk dat ook wel, zeker voor de mensen die al lang in Gent zijn en regelmatig naar Charlatan gaan, is dat zeker een aanrader. Veel volk terugzien dat ze nog al lang niet gezien hebben. En ja, dikke hitjes, vol een bak.
0: Gerald is de max.
4: We hebben ook nog Babar met Coluche die komt, om daar wat plaatjes te draaien. We hebben dan natuurlijk Liquid Flavors, staat hier ook wel gekend bij ons publiek en wij zelf. Dat is een giraf te doen, met onder andere Speedwagon en MC Nice. En dan als laatste een beetje zelfpromo. Wij staan zaterdag in Club Sauvage, dus zowel Björn als ik als vriendschap. Maar ook Slicko Disco, iemand die ook al gekend is in de Gentse scene, denk ik. Vooral Disco Italo, wij zouden wat meer de housekant op gaan. Maar ja, wij zijn te zien van 1 tot 4. Tof. En Slicko Disco van 10 tot 1. Dus zeker een keer inspringen als je niets te doen hebt. Het is gratis, dus kom zeker maar af.
0: Mega wijs, ja. Ik heb mij daar in de Gentse feesten ook goed geamuseerd in Sauvage.
4: Ja, altijd wel de moeite.
0: Alright. Merci, Naïm, echt van de vriendschapbende, om uw nachtleven update hier te komen geven. Er is uiteraard superveel te doen in Gent van de week. Dus hopelijk als uw brein nog geen tomatensap of appelmoes is geworden, dan kunnen we nog even overgaan naar onze gast, Dorien van Steen.
2: Ja, ik ben hier ook nog.
0: van Loud Ladies, waarmee we samen dus een feestje doen donderdag. Maar om even de luisteraars die nieuw zijn aan het concept misschien te updaten, waarvoor staat Loud Ladies in het kort?
2: Heel erg kort. Loud Ladies represents, empowers and unites female DJ's in the Belgian scene. We hebben een charter ontwikkeld dat je op onze website of via onze socials kan terugvinden. 5 heel eenvoudige punten gaan van equal pay, equal rights, zero tolerance voor harassment, maar ook wel echt opportuniteiten creëren. Bijvoorbeeld zoals we doen bij INO, waar we jaarlijks toch rond de 26 à 30 DJ's mogen plaatsen. Ja. Een gemengd publiek, echt mensen die nog geen ervaring hebben en vanuit een living komen, tot mensen die al 20 jaar draaien, die toch zo op een andere manier een keer hun muziek naar de mensen kunnen brengen. Dat is wel echt heel leuk. Ik krijg altijd dat is een weekend vol positieve reacties van alle kanten. Ja. Ik ben er heel fier op dat we dat mogen doen. Ja. Heel dankbaar ook voor INO, voor de super samenwerking. Wat wil ik nog zeggen? We doen ook, we hebben onze label sinds een paar weken hebben we dat gereleased. We zitten daarop met 3 van de kerngroep vrouwen. Hebben we 3 nummers gereleased. En we doen daar nu ook een contest mee in samenwerking met Plug the Jack. Die, staat ook, die is ook terug te vinden op Vibe. Dus zeker eens de website checken. Als je het niet direct vindt, even naar onze Instagram, link in bio. Het is wel wijs, je kunt een studiodag winnen bij Plug the Jack. Dus het is echt, en je wordt gereleased op ons label. Je krijgt de hele netwerk, de hele promocampagne wordt door ons opgezet. De mastering gebeurt door iemand, mijn contact in Detroit. Dus allee, het is echt, het is geen shit.
0: Maar het unicum natuurlijk aan het label is dat er enkel vrouwen
2: Enkel vrouwen. Vrouwen of queer.
0: Ja. Okay,
2: het is echt een shout-out naar een onderdrukte gemeenschap in de scene die anders weinig kansen krijgt, weinig serieus wordt genomen, heel veel moet vechten om toch serieus genomen te worden. En dat is iets waar we heel hard tegen vechten.
0: Want het is ook niet alleen in de DJ-scene. Heel veel beroepen worden gezien als mannenberoepen. Moeten we ook gewoon van afstappen, inderdaad. Hè?
2: Ja. Ja.
0: Dus het is echt een movement, yes. Een feestconcept eigenlijk ook.
2: Klopt.
0: Met eigen originele evenementen. Ja. Een kansenplatform.
2: Yes.
0: En een label.
2: Yes. Amai. Mooi samengevat.
0: Ja. Cool. Ja, misschien kun je het nog zo opdelen in je website.
2: Ja, ja.
0: Ik heb net uw menu uitgevonden.
2: Zalig. Bedankt daarvoor.
0: Graag gedaan.
2: We hebben nu ook nog ons evenement volgende week in Giraffe. En dan binnen 2 weken staan we ook op ADE.
0: Okay,
2: met netwerktafels. En hebben we ook aansluitend doen we showcases. Dus er zijn ook een heel aantal DJ's.
0: Ja, ja.
2: Dat is in samenwerking met Best Car Bookings en Dex & Stories. Ja. Een hele wijze samenwerking. In zo'n klein groenten- en fruitwinkeltje in Amsterdam te zeggen meegewees.
0: Ja, dus eigenlijk mensen die naar EDI gaan en een keer willen kennis maken of een keer de muziek horen bijvoorbeeld, of netwerken aan die tafel.
2: Aan de tafel moeten ofwel een propas hebben ofwel even registreren via de link in bio op onze Instagram.
0: Ah, ja, okay.
2: Je kunt daar ook...
0: Kunt ook gratis naartoe gaan.
2: Je kunt ook gratis naartoe gaan, geen probleem. Ja. Gewoon wel even registreren. En, dan
0: waar is dat?
2: Dat is in het Andas Hotel. De Prinsgracht, als ik me niet vergis.
0: Oké. Vet. Oké, mooi.
2: Ja.
0: Gaat daar ook tussen allemaal andere stands staan? Is dat dan eerder van labels of magazines of collectieven?
2: Het is wat van alles door elkaar.
0: Tof. Ene pot nat.
2: Maar dat
0: allemaal nightlife.
2: Dat is ook het leukste, denk ik, dat er heel veel verschillende collectieven staan om juist heel veel mensen op de been te krijgen en heel veel verschillende mensen samen te krijgen die toch geconnecteerd zijn en die toch samen iets kunnen betekenen voor elkaar.
0: En eerste keer Amsterdam Dance Event?
2: De eerste keer dat we actief zo aanwezig zijn met Lady Ladies.
0: Ja. Maar je bent er wel naartoe geweest.
2: Ik ben er wel al een paar keer gaan prospecten en gaan kijken hoe werkt dat, hoe marcheert dat hier allemaal.
0: Ik vind dat zelf ook een heel interessant evenement. Ik ga ook proberen gaan van twee dagen naar daar te gaan. Als ik de vrijdag er al geraak, dan. Want we hebben nog een evenementje ook samen met OpenDex, die een donderdag. Ik had er niet bij stilgestaan. Ik had het dan maar gewoon toegezegd. En, en nu zitten we hier schoon. Hè. Ja. Maar het is goed in Gent. Hè.
2: Gent is ook leuk.
0: Gent is wijs.
2: Ja, het zal wel zijn.
0: En jij produceert zelf ook.
2: Ik produce zelf ook.
0: Want ik heb
2: nu
0: ook uw album, uw EP-release gehoord.
2: De EP-release heb ik doorgestuurd.
0: En heel mooi nummer dat je gemaakt hebt.
2: Dank je wel.
0: Mensen die curieus zijn, het staat denk ik ook. Het is het nummer dat onder de post staat. Hè?
2: Ja, klopt. Klopt inderdaad. Het is terug te vinden op Bandcamp ook. Mm-hmm. En de gewone kanalen, Beatport, Spotify, het staat eigenlijk overal. Mm-hmm. Je kunt het vinden, Loud Ladies Music, We Are Loud EP.
0: Ja. Wie komt er nog allemaal in voor?
2: Charissa Coles, onder de naam Amai.
0: Ja.
2: En Amari.
0: Ja. En Amari,
2: En Amari. En ik ga ze ook spelen, Sweet. Ik verwerk alle drie de nummers in de set. Wat al best wel een uitdaging is, want het zijn zeer uiteenlopende nummers.
0: Van Toonaard en zo ook.
2: Van Toonaard, van BPM, van genre ook gewoon. Maar ik heb mijn best gedaan om een mooi verhaallijn erin te brengen. En ook echt wel alleen maar female producers. Dus de hele set, alle nummers die je hoort, zijn enkel vrouwen die het gemaakt hebben. Om echt gewoon een statement te zetten van, hey.
3: Cool concept.
0: Doe je dat vaak al als DJ? Echt gaan selecteren van, ik wil nu een keer enkel de vrouwen spelen?
2: Als ik korte sets speel wel.
0: Korte sets, ja.
2: Ik probeer er altijd wel zoveel mogelijk vrouwen in te steken, sowieso.
0: Okay. Ja.
2: Maar hier is dat nu wel echt iets heel speciaals en dan doe ik dat wel.
0: Ja, voilà.
2: Wel wat meer extra. Zo
0: maar het mag wel een keer, want we maken ook een opname. Dat is achteraf ook te bezien op YouTube, trouwens. En het komt gewoon in heel uw portfolio op onze website, jongen. Hey. Dus voor de mensen die het nog niet weten, ga zeker naar www.opendex.dj en schrijf je ook in bij onze community. En dan kom je mensen zoals Doreen tegen.
2: Yes.
0: Maar nog veel meer uiteraard, want we zijn ondertussen met 380 leden al. Ja. Wat dat insane is.
2: Ook
0: superleuk.
2: Ook iets om hierop te zijn.
0: Ja. Dat geeft alleen maar meer motivatie om verder te doen. En wat zijn nog de boekings en de evenementen waar je naar uitkijkt in de toekomst?
2: Persoonlijk?
0: Ja, nu. De komende maanden.
2: Waaraan ik zelf speel?
0: Bijvoorbeeld.
2: Ja, die is wel echt een hele speciale.
0: Ja. Is het een grote zaal? Of,
2: nee, het is echt een klein groentewinkel. Ja, ja, het is echt super speciaal. Als ik wel echt zo met 50 man ben, niet veel meer. Dat is een mega wijze vibe. Een hele wijze locatie. Super zot ingericht ook. Het staat daar zo... Het is heel kunstig ook. Het is, ja, je moet een keer opzoeken. Okay.
3: Ik heb het opgezocht en het zag er heel cool uit.
2: Het is echt mega wijs, dus ik kijk daar wel enorm naar uit. En voor de rest, moet ik zeggen, Sous-Sol is ook altijd wel heel leuk in Oostende. Dat is zo wat mijn vaste plaatsje, waar ik ook heel veel speel. Dat ook echt heel leuk is. Dus
0: Oké. Okay. Ik heb ook van een club gehoord waar dat jij denk ik ook al gespeeld hebt. Clues in Deinze. Is dat nog iets dat je soms doet?
2: Ja, dat doen we ook. Dat staat ook nog op de planning.
0: Ja.
2: Maar ik weet niet meer van buiten wanneer. En wat ik ook naar uitkijk is Dragon, Club Dragon.
0: Oeh,
2: daar speel ik. Huh? Oh, wacht, mag ik mijn agenda erbij pakken?
3: Ja, doe maar.
2: Want ik weet de datum niet meer. Ik denk in november, maar ik ben niet helemaal zeker. Ik ga rap even kijken. Yes, 7 november. Zaterdag 7 november.
0: 7 november.
2: Ja, Club Dragon. Place to be.
4: Ja, dicht bij alles ook. Dus zeker een keer de moeite om binnen te springen.
2: Ja.
0: Dat is toch zo... Je hebt daar een...
2: Dat is aan de
0: achterkant heb je een trapje naar beneden.
4: Ja.
0: En dan zit in zo'n klein...
2: Dat is mega zellig. Mega vette sound ook.
4: Ja, inderdaad.
2: Ja.
0: Ik heb daar ook een keer mogen draaien ooit. En dat was echt... dat was crazy. Privéfeestje, maar superwijs.
2: Daar kijk ik ook wel echt naar uit.
0: Ja. Oké. Dat verstaan ik zeer zeker. En qua producer zei jij ook bij lange nog niet klaar. Staan er nog extra releases in de planning al?
2: Er staan nog wel wat releases in de planning, maar eerst zal het dus onze contest met in samenwerking met Pluck the Jack zijn.
0: Ja.
2: Die zal voor
0: campagne per campagne.
2: Campagne per campagne. Dus en dan volgend jaar zal er wel heel nog wat gereleased worden.
0: Oké. Mooi.
2: Ik speel ook een nummer of 4 van mezelf deze avond. Dus.
3: Zalle.
4: Kijk dus,
0: ernaar uit. Muzikanten en producers, als je dansmuziek maakt...
2: Ja, zeer welkom.
0: Stuur uw demo's naar Loud Ladies. Hè. Het is voor de ladies. Letterlijk.
2: Yes.
0: Dus ik zou zeggen, gaat ervoor. Ziezo. Super tof interview. Merci om er ook bij te zijn vanavond.
2: Ja, jullie opnieuw heel erg bedankt dat ik hier mag zijn.
0: Ik zie dat je uw stick al hebt ingestoken, dus dat is al check.
2: Jij moet alleen maar op play doen.
0: Wel, dan gaan we daar beter aan beginnen, denk ik. Super fijn. Kijk, we kijken naar uit. Je gaat een uurtje draaien.
2: Ja, een uurtje ongeveer.
0: Dus tot dan. En dan om 11:30 gaan Benne en ik en Naomi nog even overnemen. Ziezo. Dankjewel, Dorien van Steen. U luistert naar Open Dex. En we gaan beginnen aan onze guestmix.
5: Open Dex.
0: Enjoy the sound.

U luistert nog, nog steeds naar Doreen van Steen hier op Open Decks Radio in de Urgent FM Studios. En hier is haar laatste tune die zo net is uitgekomen op Loud Ladies. Let's go, Doreen.

0: De Wadden, ja, nice. Die laatste plaat ben ik van geschoten.
1: Hele dikke plaat.
2: Ik val uit.
0: Heel, nee, zeker
1: nee,
0: niet.
1: Nee, zeker niet.
0: Dat is onze achtergrondmuziek.
2: Charlotte Witt, Higher.
1: Okay, van haar album of zo?
2: Van haar album, inderdaad.
1: Oké, cool. Ja. Ja. Een hele dikke track.
2: Ja,
0: ik ben echt onder de indruk.
2: Bij deze, alstublieft.
0: En
1: dankjewel.
0: Gaan we dat straks keer rewinden en ook een keer sneller spelen?
2: Dat mag.
1: Laat wel drum, bezig, jingle,
2: vibe. Ik speel hem inderdaad wel veel trager. Ik speel hem maar
1: Nee, ik vind hem cool, zo breakbeats. Ja, nice.
0: Amai, ja.
1: Oké, heel nice. Ja, hele dikke set. Merci ervoor.
2: Dankjewel.
0: Ja, wauw.
2: Er zit talent bij de vrouw.
0: Ja, zeker.
1: Zeer veel. Understatement.
2: Ja.
0: Ja,
2: amai. Ik ben heel blij dat ik deze kans opnieuw krijg en dat ik mijn statement heb kunnen waarmaken en kunnen zetten hebben. Dus super. Dankjewel dat ik hier weer al mocht zijn.
1: Met veel plezier en we kunnen er een jaarlijkse traditie van maken.
2: Ja, graag.
0: Ik vind dat
1: sowieso.
0: Ook
1: wel. Ja. En sowieso Open Next en Loud Ladies zullen elkaar nog veel tegenkomen in de toekomst.
2: Zeker.
1: In de Giraffe of in de radiostudio. Ziva is ook onlangs bij ons geweest hier om een setje te komen draaien.
2: Ja,
1: dat
2: is ook een van onze ambassadrices.
1: Ja, hele toffe madame. Ja,
0: en Loud Ladies is nog niet uitgehoord deze week, want het is donderdag ook nog eens in de Giraffe.
2: Yes.
0: We zien nu allemaal daar. Het is gratis in de Giraffe. En het start vanaf 10 uur voor de early birds om Dorien en Ziva een set back-to-back te kunnen aanschouwen en horen. En hopelijk, voilà, zien we daar. En nog een prettig weekend. Bedankt om te luisteren. We gaan afsluiten met Naïm van Echte Vriendschap. En onze vriendschap staat hier al klaar met zijn volgende tunes. En we gaan hem even een waardige eerste spontane intro geven, I guess, hè, Benjamin?
1: Ja, je luistert naar Naïm Costa, de Nightlife reporter van Vriendschap. En we gaan het hier nog volmaken tot middernacht. Tot volgende week.
0: Ja, alright. Enjoy. Ciao.

0: dinsdagavond. Nog een classic om af te sluiten.
1: Ik zou zeggen, bedankt allemaal voor het luisteren. En slaap al, indien je niet uitgaat. En anders, feest goed.
0: Het is dat mooie woorden van onze nieuwe Nightdive reporter. En we zien er volgende week terug opnieuw met een nieuwe DJ. Niet vergeten, Open Decks, Giraffe Loud Ladies, deze donderdag.
1: En Club Sauvage, zaterdag.
0: Yes, geniet nog van de outro en tot volgende week.

club, pull the rest of bitch face.